0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het Matjena-incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag, maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis, terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het Matjena-incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is hem. Wemerstad.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Giro van de Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren, ze keren vandaag al terug.

0: In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Voetbal dan. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaard en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in die laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zomer. Radio Gamerstad.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoonweg te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Het ligt nu al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union in ons voetbal. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk.

0: En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. En dan heb ik nog het weer, afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. En begin volgende week koelt het een paar graden af.
1: En wat nu?

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Het is tegenwoordig heel moeilijk om nog mensen te vinden met een goed hart, maar we geven het niet op. Hè. Fergal Shockey was dat en a good heart is hard to find. Toen ook al, hè, in 1985, dus het is niks nieuws. I know

Rod Stewart in zijn ja, toch wel sexy periode in 1980. Toen kwamen ook nummers uit zoals Do You Think I'm Sexy en deze Passion. Ja, ik weet niet of de Rod nu nog zoveel passie heeft, maar in elk geval... Ja, het is een topmuzikant natuurlijk. Hè. Ook een topmuzikant van bij ons is Johan Verminne. Alhoewel zijn gezondheid de laatste tijd niet zo ontzettend goed is. Maar hij is toch nog van plan om een aantal afscheidsoptredens te doen. Allee. Johan, ik voel me goed. Ik hoop dat het waar is.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Duitse groep Opus was dat. Je hoorde, live is live, beste vrienden. Het leven is wat het is, maar geniet ervan. Want dat is korter dan je denkt. Tijd voor wat ochtendgymnastiek met Diana Ross. En we're gonna work that body. We beginnen eraan. Warrior!

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

van Smokey was dat een It's Your Life, beste vrienden. 1977, voilà, het is bijna 8 uur. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Ik heb hier nog China Eastern voor je en A Little Tenderness. Ja, probeer dat eens. In plaats van te roepen en te tieren, probeer het eens met A Little Tenderness.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
4: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
3: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen.

0: Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van der Perre.
1: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel, waarbij het Munster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt je ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus over het algemeen tevreden.
0: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Wael schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: stevig begin is dat wel natuurlijk op deze zondag. Blondie was dat in het Tamik. Een hele goede morgen allemaal. Welkom in deel 2 van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Bij Radio Demerstad, Jeff van Uitsel. Gisteravond een laat uitgelopen feestje. En ja, dan net het zitten, hè. Ja, 's morgens word ik wakker met een houten kop.

naar het. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken. Zo.

0: Manmoffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Een

0: draait om de lieve centen. Money, money, money, money. Kunnen wij al eens even vooruit blikken naar zaterdag 29 augustus van 11 tot 20 uur. Dan organiseert de Gilde der Kasseistampers in Rodenberg in Aarschot een eetdag. Carnavalvereniging van Aarschot en mannen, de Gilde der Kasseistampers, dat kende toch, hè? Op het menu vol-au-vent, stoofvlees, curryworst, balletjes en mosselen. Ik krijg al honger. Alleen zo mosselen 's morgens op je nuchter maag, toch maar niet, hè?
1: If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz.

Bill Haley, rock around the clock. Ja, hij rockte al rond de klok in 1955. Ik weet niet of de Bill Haley dat steeds nog zou kunnen. David Bowie hadden we ook met de Golden Years. Dit is Randy Van Warmer. Ja, de man heeft eigenlijk maar één grote hit van betekenis gescoord. En dat was deze, Just When I Needed You Most. You

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Mio, het meisje van Lubenena Split en het meisje ook van Amoureux Solitaire. Ja, ik was stiekem een beetje verliefd op die Lio. Bij dat videoclipje van Amoureux Solitaire dacht ik van, ja. Maar ja, goed, het is nooit wat geworden natuurlijk tussen mij en Lio. Hey, we gaan naar onze Kempense trots, dat mogen we wel stellen, van Natalia. Hier is Ride and Buy, nummer van 2.

wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Oh, oh.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Sofia. Ja, we moeten toch een beetje zon in de radio zetten, hè? En kijk, dat is wel gelukt met deze plaat van Alvaro Soler en Sofia was dat in 2016. Zometeen komt het nieuws van 9 uur eraan en daarna ben ik graag bij je terug voor het derde deel van deze ochtend. Ik heb nog Aretha Franklin en George Michael. Ja, dat was ook een eenmalige samenwerking tussen die twee. En dat resulteerde wel in een top nummer 1 hit in 87. I knew you were waiting for me.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, zegt premier Eby.
4: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
3: Een deel van de inwoners moest geëvacueerd worden met een helikopter. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen aan te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van de Perre.
5: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel, waarbij het Munster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat winkt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus over het algemeen tevreden.
3: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. Hanne van de Winkel speelt de finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2-1.

6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

Madonna, Dress You Up. Ja, dat zal wel. Ik denk dat ze liever haar kleren uitdeed op dat moment, hoor, in 1985. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij Radio Demerstad in deel 3 van de ochtend. Chris van Opstal. Wat hebben wij meegebracht? Ah, de zon. Ja, You Bring On The Sun, de London Beat.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming. Jacobs, een krak in zijn vak.

John Paul Young, Love is in the Air, 1977. En daarvoor The Human League met Together in Electric Dreams. Ja, er staat wel The Human League, maar eigenlijk was het Giorgio Moroder met de stem van de leadzanger van The Human League, Philip Oakey. Dus eigenlijk is het correcter als je zegt Philip Oakey en Giorgio Moroder. Maar goed, we gaan er niet wakker van liggen. Een plaat met een van de mooiste in- en outro's aller tijden. Dit zijn de Boys.

0: Dames komen uit Italië en dit waren ze met Color My Love. Dat waren die van Fun Fun natuurlijk. Voor het eerst scoorden ze ook al zo'n dansbaar hitje met Happy Station, Station, met die scratch daarin. Die zullen we eens een andere keer draaien. Maar dus in dit geval hoorde je Fun Fun met Color My Love. Kleur de liefde.
1: De nummer 1 in classics,
0: dit is de Silver Convention.

0: Honey Minuk en Better the Devil You Knew. Ja, ze kwam hier even het programma binnenvallen als een duiveltje in een doosje, hè? Ja, dat is wel het minste wat je kan stellen. Daarvoor Johnny Logan met Hold Me Now. En dit, beste vrienden, is normaal. Want het, ja, er was altijd wel iets abnormaals bij normaal, hoor. Oerend hard is dit.
1: Ik zeg oerend.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Gino Vanelli, een Italiaan, naar het schijnt. It hurts to be in love. Dat zou wel eens kunnen natuurlijk, vooral als de tegenpartij de liefde niet beantwoordt. Ja, dan kan het pijn doen natuurlijk. Hè. Dat is ook dus niet om te lachen. Hè. It hurts to be in love. Hij had nog een tweede hit, Wild Horses. Die draaien we wel eens een andere keer. Dat is bij deze alvast beloofd. Voilà, we hebben het gehad voor deze zondag 9 augustus. Dit was de ochtend. Zometeen maken we tijd en plaats voor de zondagse aflevering van Graffiti met Willem de Groot. Die is er vandaag ook weer vroeg bij. Maar de Willem, dat is eigenlijk een vroege vogel. Dat is eigenlijk een vroegere vogel dan ik. Ja, het is niet iedereen gegeven natuurlijk. Ik heb nog de Golden Earring voor je met Radar Love. Bij deze plaat haalden ze zelfs een flinke notering in de Billboard Hot 100 in Amerika. Dus dat mag deze Nederlandse groep op haar konto schrijven. The Radar Love, dus fijne zondag.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing kwam aanrijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Hanne van de Winkel speelde finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoche in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, de nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. En Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: is inderdaad weer een zonovergoten zondag. Het doet zijn naam alle eer aan. Walking on Sunshine, dat was Katrina and the Waves. En daarmee begonnen we op deze zondag voormiddag even over 10. Het is 9 augustus 2026. Welkom bij Radio Demerstad. En tussen nu en 12 uur zetten wij de activiteiten op een rij voor Diest en Omgeving in een redactie en samenstelling van Frits van Perk. Dank je, Chris, voor de ochtend. Uren.
1: Graffiti!
0: En wij zijn samen tot de 12 uur met onder andere muziek van Jimmy Frey en een liedje uit de tijd toen hij 40 werd in 1982.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De zomer is hier.
2: Zomerradio.
1: En dat hoor je.
0: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

Hopelijk zijn zijn wensen werkelijkheid geworden. I Wish van Stevie Wonder en de 9 Million Bicycles kwamen van Katie Melua. Het is vandaag de slotdag van de truckshow in een organisatie van Truckers for Life Bekkevoort. Met vanmiddag om 14:00 de rondrit door het Hageland en vanavond nog een heleboel optredens met Samson en Marie, Christophe, VC de Gies, Louis Filon en Gebruurs. En Aster Globert rond de truckshow af in de late uren met zijn foute truckersparty. En natuurlijk kan je ook de ganse dag nog komen eten en drinken natuurlijk tijdens de barbecue. En nu tijd voor de Bellstars van lang geleden. Dit is Aiko Aiko.

Ze hebben hun ding mogen doen de afgelopen minuten. The Beatles en We Can Work It Out. En daarvoor een reggae-deuntje van Errol Dunkley met de OK Fred. Het is niet alleen de laatste dag van de truckshow in Bekkevoort, ook de laatste dag van Suikerrok in Tienen op de terreinen van de suikerraffinaderij. Met de familiedag vandaag en optredens van Aaron Blommaert, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek en Clouseau. Het volledige programma staat op suikerrok.be. En de koninklijke fanfare De Mottegalm, die organiseert in Den Akker in Rillaar dorpsfeesten. Ook dat is in ieder geval al de tweede dag. En vanaf 11:30 kan je natuurlijk komen smullen in het restaurant daar in Den Akker in Rillaar. Tussendoor treden ook diverse fanfares en harmonieën op. En nu een madame die blij is dat ze nog eens op de radio mag. Dat is de Queen of Disco, Miss Donna Summer. En een nummer uit de 1980. Dit is On The Radio. Summer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Verliefd tot over hun oren. Orchestral Maneuvers in the Dark and So in Love. En daarvoor de legendarische woorden You came, you saw and you conquered, op een muziek gezet door The Pearls. De kinderen die kunnen zich nog uitleven op de kermis en die staat vandaag en morgen nog opgesteld in het centrum van Herk de Stad. Vandaag en morgen gaan de attracties open om 14:00. En hou je van fietsen, dan kan je nog deelnemen aan de fietseling in Begijnendijk, Herselt en Tremelo voor parcoursen tussen 15 en 65 kilometer. En voor de meer getrainde fietsers, die kunnen het proberen over 110 kilometer. Sinds 10:00 kunnen gezinnen ook de fiets op een van de culinaire routes tussen 27 en 40 kilometer. En er is ook een kindvriendelijke tocht van 16 kilometer. Inschrijven doe je ter plekken. In Begijnendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Er is ook een gratis bezoek mogelijk aan het Sven Nys Cycling Center en of het Damiaan Museum. Elke startplaats biedt ook kinderanimatie en optredens aan. Het volledige programma staat op fietseling.org. En tot 1:00 vanmiddag vindt op campus Dommelhof in Tieltwingen nog een buurtmarkt plaats voor planten en bloemen, groente en fruit, textiel en verzorging en lederwaren. En nu tijd voor een nummer van Betty Everett, gecoverd door Cher. The Show.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.

keizer van het Vlaamse lied Wiltura over Helena en een religieus nummer daarvoor, Milk and Honey met Halleluja uit het Songfestival van 1979. Tot 4 uur vanmiddag wordt op de campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt gehouden. Toegang is gratis. En vanaf 2:30 staat die winkel in het teken van de keizerschieting van het verbond Lumme. De gildes trekken met de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in stoet door die winkel. En vanaf 2:00 ontdek je wie zich de nieuwe keizer of keizerin van het verbond Lumme mag noemen. En nu gaan we richting het nieuws van 11. Dat doen we met deze El Giro en Morning. Tot zo.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing aankwam rijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrijslag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat het niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten bij een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ambiance gegarandeerd met de Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. En zo begonnen we deel 2 van Graffiti van deze zondag de 9e augustus. Waarin we de activiteiten voor vandaag op een rijtje zetten in Diest en omgeving. In een redactie van Frits van Perk. Een hele goede morgen.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En we hebben ook Latina muziek voor je mee. Wat dacht je van Ricky Martin? Dit is

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Een nieuwe of tweedehands wagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Het is allemaal oké voor de Mungo Jerry. Alright, alright, alright. En Pass Di Dacci, dat kwam van een jongere clubje begin jaren 80, de Musical Youth. Vanmiddag om 2:00 verkent een wandeling aan Van aan Huize Hageland in Tieltwingen de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheden langsheen de oude Leuvense baan. Op het programma onder andere de Lourdesgrot en de Sint-Martinuskerk, de vergezichten naar de Watertoren in Meensel-Kiezigem en het panorama over Tieltwingen. De Vlooibergtrap is daarbij natuurlijk de blikvanger. De deelname aan de wandeling is gratis. En om 2:00 vertrekt aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel ook een begeleide rondleiding in het spoor van de familie Michiels. En die laat je kennis maken met de tuinarchitectuur in het centrum van de Basiliekstad. Deelname hier €5. En voor de inwoners van Groot-Kortenaken, om 3:00 vindt in het centrum van de gemeente een dorpelingenkoers plaats. Enkel inwoners van Groot-Kortenaken of leden van een wielerclub uit Kortenaken kunnen eraan deelnemen. Dat is voor de sportievelingen. En nu tante Tina Turner met deze Private Dancer.

Is allemaal een illusie volgens Imagination. Dat was Just an Illusion. En daarvoor hadden we Sue Thompson over Norman. Er wordt ook gevoetbald voor de beker van Brabant vanmiddag om 16:00. Aarschot ontvangt Goetsenhoven. Deurne speelt tegen Atlas Linter. Kortenaken neemt het op tegen Halle. En Geet Bets tegen Sparta Schaffen. Voor de beker van Limburg is er om 16:00 Lummen-Velm en Loksbergen-Diepenbeek-B. En er wordt ook geoefend om 18:00 door Tessport de Senderlo tegen SK Lierse. En nu, muziek van The Real Thing. Dit is Can't Get By Without You.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: horen.
1: Ik vermoed niet dat we een paraplu nodig hebben tegen de regen. Misschien wel een parasol tegen de zon natuurlijk. Hè. Die umbrella van de Baseballs. En Think Twice was midden jaren 90 een dikke hit voor Celine Dion. Ik blik al even vooruit naar morgen, want dan kan je tussen 11 en 3 op de Citadel van Diest weer rondsnuisteren op de Brokantenmarkt. En voor de jongeren strijkt Plein op Wielen neer aan Den Egger in Scherpenheuvel vanaf morgen tot en met vrijdag. Kinderen tussen 4 en 13 jaar kunnen begeleid en gratis zich uitleven met sport- en spelmateriaal. Morgen vanaf 1 uur en de andere dagen al vanaf 9 uur. En dit is Rob de Nijs en hij had zijn beslissing al genomen. Dat is duidelijk. Ik wil je.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Heerlijk is dat, hè? Sacrifice van Sir Elton John uit 1990. En daarmee zit deze aflevering Graffiti er alweer op. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie. Zometeen is het aan Tommy de Graven voor de 12-2-show. En wij zijn er vanavond opnieuw om 6 uur. En dan gaan we het zeker hebben over de bekerprestaties in de beker van België. Van Averboden, Testelt, Okselaar en van Betekom. Dat is voor vanavond. Ik heb nog Alain Chamfort met Madonna. Heel graag tot vanavond en smaak.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraten, Tin Rombouts.
4: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn ook dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
3: In Walcourt in de provincie Nama is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
5: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
3: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was dat sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat dat niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en tot 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.

0: Yarbrough and Peoples en Don't Stop the Music. Nee, gaan we zeker niet doen tussen 12 en 2 uur, want dit is een nieuwe 12-2 show bij Radio Dijmerstad.
1: Tommy de Graven!
0: Dankjewel, Willem de Groot, voor graffiti tussen 10 en 12 uur. 9 augustus vandaag. Ik heb me laten vertellen, het is de dag van de boekenliefhebber vandaag. Een extra boekje lezen, dat past helemaal vandaag. En ook voor zij die houden van biljarten en poelen, blijkbaar is het ook biljart- en poeldag. Ja, kijk, voor ieder zijn dagje natuurlijk.

0: caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de

0: krachtig signaal voor alle vriendschappen. Power to all our friends. Cliff Richard op zondagmiddag bij de Emerstad.
1: De 12-2-show. This weekend. Elke zondagmiddag op Radio Demerstad.

Electric Light Orchestra en Living Thing op Deimerstad. Nummer geschreven door Jeff Lynne. Het verscheen ook op de album New World Records. Het werd uitgebracht als de eerste single van het album. En wist je dat Jeff Lynne het nummer nog eens opnieuw opnam in 2012? Ja, het werd opnieuw opgenomen voor het album Mr. Blue Sky. The very best of Electric Light Orchestra. Goedemiddag, welkom bij Deimerstad. Op FM in Diest, Scherpenheuvel en Herk de Stad. En op DAB Plus voor Brussel. En natuurlijk ook op het wereldwijde web via radiodeimerstad.be en via de gratis app van Radio Deimerstad. Ja, je kan ons overal horen. Je neemt ons ook mee op de app via de smartphone.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: track uit het tijdperk van de jaren 80. Indestructible van de Four Tops op Demerstad. Ja, wil je nog snel een paar inkopen doen? Dat kan nog. Tot 13 uur vindt op de Campus Dommelhof in Tiel-Twinge de buurtmarktplaats. En daar kan je terecht voor planten en bloemen, groenten en fruit, textiel en verzorging, evenals lederwaren. Ja, nog tot 13 uur kan je daar terecht.
1: Dit is de 12-2-show.
0: Goedemiddag, geniet van je middagmaal. Dit is Demerstad met de grootste classics en info uit de regio.

9 augustus vandaag. Het is ook het weekend van de start van de Belgische voetbalcompetitie. En ik zie ook nog wel een paar oefenwedstrijden staan. Ja, vandaag om 18 uur ontvangt Tessport te Senderlo nog SK Lierse. Over die wedstrijd verneem je ook alles in het Demerstad Sportcafé. En dat is dan bij Willem de Groot. Straks om 18 uur bij Demerstad.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Wie non fini plus. Het is een bewerking van Needles & Pins. Origineel dus niet echt van Petula Clark. Maar ze nam het nummer wel op in 1963. Het is een Britse zangeres en ze had een bijzondere goede Franse uitspraak. En ze nam ook regelmatig Franse, Duitse en Italiaanse nummers op. Het was ook bij ons een grote hit in Vlaanderen. Het bereikte nummer 8 in de hitlijst en het bleef er 20 weken lang in staan.

grootste classics en dus ook de grootste sterren op zondagmiddag bij Demerstad in de 12-2-show. Vandaag ook Nick Kamen en Each Time You Break My Heart uit 1986. Wij maken ons op voor het tweede uur van deze 12-2-show. Zometeen na de nieuwsdienst, want die komt er dadelijk aan om 1 uur en er is ook de uurwissel. En daarna zijn we helemaal terug. We ronden dit uur af met Dalida.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tinne Rombouts.
4: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
3: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
5: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
3: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. En de Belgen zijn goed bezig op het hoofdtoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détry gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

is een track die nog altijd zorgt voor kippenvel na zoveel jaren. Europe and the Final Countdown. En het opvallende is, Europe programmeerde die song altijd op een live concert als allerlaatste. En dan hing het publiek helemaal los natuurlijk op die

Hey, goedemiddag. Welkom. Dit is Demerstad met de 12-2 Show. En we gaan in dit uur ook volledig los met heel veel classics. Fantastiek komt eraan. Earth and Fire. We hebben straks ook werk van mama's jasje Queen. We hebben ook Cock Robin geprogrammeerd. En dat is voor zo dadelijk na deze van Penny McLean.

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0498 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbotsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

van het album Made in Heaven. En het verscheen 4 jaar na het overlijden van Freddie Mercury. En het opmerkelijke is dat aan dit nummer You Don't Fool Me geen volledige zanglijn werd opgenomen door Freddie Mercury. Dus moest producer David Richards aan de slag met de andere bandleden om er toch maar een complete song van te maken. En dat maakt het nu net zo uniek natuurlijk, dit nummer. Hey, goedemiddag, Demerstad met de Classics.

Fantastiek en Costa Blanca uit 82. Vandaag zondag 9 augustus tot 16 uur vindt op de campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt plaats. En de toegang daarvoor is gratis. En er is nog steeds bekervoetbal, Beker van Limburg. Met voetbal om 16 uur. Lummen ontvangt Velm en Loksbergen speelt tegen Diepenbeek B.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dolidot. Ze hebben veel liedjes gezongen destijds. Maar dit is een van de meest opvallende meezingliedjes van toen. Radio, op zondagmiddag nog eens. Heel toepasselijk in de 12-2-show. Ja, ik weet niet of er vandaag al iets bij jou op de planning staat. Het zou een rustige zondag kunnen zijn. Maar als je dat even wil doorbreken met een beetje actie, dan kan je naar de kermis. Want er is kermis in het centrum van Herk de Stad. En die kermis opent straks de poorten om 14 uur. Je bent er van harte welkom.

0: is nog steeds een dancefloor filler, deze Patrick Hernandez. En Born to be Alive.
1: En hoe zit het met het weer?
0: Wel, het is een rustige zomerdag. Geregeld zon, soms wat wolkenvelden. Het blijft meestal droog. En de maxima zit vandaag tussen de 25 en 28 graden. Met soms een zwakke tot matige wind. Vanmorgen meer zonnige perioden. Lokaal kan er een wolkje ontstaan. Maar het blijft overwegend aangenaam zomerweer. Tot 29 graden morgen. En voor dinsdag een mooie zomerdag met veel zon. De temperaturen lopen verder op. Maxima rond 28 à 30 graden. En voor woensdag zeer warm zomerweer. Veel zon, mogelijk ook wat stapelwolken. En de temperatuur zit op 30 graden of zelfs iets meer in het binnenland.
2: De 12-2 show, Tommy de Graven. Een hele goede middag. De 12-2 show.
1: De 12-2 show. When the going gets tough.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.
8: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Een van de absolute mijlpalen uit de rock'n'roll geschiedenis van destijds. En meteen ook de grote doorbraak voor Don en Phil Everly. En een leuk detail aan dit nummer, de beroemde gitaarintro was zo vernieuwend dat veel muzikanten het zagen als een soort van belangrijk moment in de overgang van country naar rock'n'roll. Met voorsprong de oudste plaat vandaag uit 1957 van de Everly Brothers en Bye.

Air Supply en Lost in Love. En dit was meteen de 12-2 show voor deze zondagmiddag. Ik heb Jan de Groot al voorbij zien komen. Hij is er dus klaar voor. Ja, zometeen siesta tussen 2 en 4 uur op Demerstad. Heel veel classics. En Jan gaat daar een zen-moment van maken tussen 2 en 4. Geniet ervan. En vergeet ook straks het Demerstad Sportcafé niet om 6 uur met Willem de Groot op Demerstad. Wat mij betreft graag tot volgende week zondag om 12 uur voor een nieuwe 12-2 show.

Keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. Niet alleen bij ons, maar ook in China worden er recordtemperaturen opgemeten. In Hongkong werd het 36,9 graden, dat meldt het Meteorologisch Instituut daar. Sinds het begin van de metingen in 1884 was het daar nog nooit zo warm. Door de klimaatverandering komt extreem weer al maar vaker voor. Aan de oostkust van China is de tyfoon Dolphin aan land gekomen. Bijna 1500 vluchten zijn uit voorzorg geschrapt en bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De tyfoon brengt stortregen en felle wind met zich mee. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regenval. 7 mensen raakten ook licht gewond en meer dan 5000 gezinnen zitten daar zonder stroom. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.

0: De Traveling Wilburys met End of the Line. Ja, dat lijkt een beetje op Tommy de Graven. Die heeft er daarnet ook een punt achter gezet. Achter zijn twee uurtjes hier bij Demerstad. Waarvoor dank. En dan is het nu weer siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Dat allemaal op deze

Weer bijzonder zomerse zondag, de 9e augustus. We draaien nu ook zomerse muziek uit 1977. Dit komt van Highlight en California. Goedemiddag allemaal.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Radio Demestad.
3: Demestad.
4: Radio.
5: Tijdloos.
6: En verfrissend.
7: Show.

Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Trouwens, de royalties van dit lied die werden gedoneerd aan het Kinderfonds van de Verenigde Naties, UNICEF. En Rod Stewart voerde het lied ook uit tijdens de Music for UNICEF concert in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat was in januari 1979. En nu, andere feiten, de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. Feiten van de dag, dat betekent dat we eens even gaan kijken wat er doorheen de geschiedenis zo al gebeurde op deze 9e augustus. Wel, op 9 augustus 1832, toen trouwde koning Leopold in het Franse Compiègne met zijn tweede vrouw, prinses Louise Marie van Orléans. Ze werd de allereerste koningin der Belgen. En de allerlaatste executie in de Belgische geschiedenis, die werd uitgevoerd op 9 augustus 1950. Hierna werd de doodstraf in de praktijk niet meer voltrokken en later ook wettelijk afgeschaft. En op 9 augustus 2017 verdrinken zeker 29 bootvluchtelingen voor de kust van Jemen nadat ze door mensensmokkelaars overboord waren gezet. En 3 dagen na de bom op Hiroshima, op 9 augustus 1945, gooien de Verenigde Staten ook op de Japanse stad Nagasaki een atoombom, Fat Man genaamd. Die bom explodeerde 1800 meter boven de voorstad Urakami en maakte direct 70.000 slachtoffers.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Rock'n'roll zoals die alleen maar toen gemaakt werd uit 1956. Deze Tutti Frutti, dat was Little Richard. En daarmee zijn we toegekomen aan het weerbericht.
1: Het weerbericht.
0: Ja, wolkenvelden en veel zon ook vandaag. En temperaturen die kunnen stijgen plaatselijk tot 31, soms 32 graden. Morgen een beetje frisser, 30 graden nog. Dinsdag worden er dat 28. Woensdag gaat het weer omhoog naar 30 graden. En donderdag en vrijdag dan blijven de temperaturen stijgen. Het kan dan mogelijk 35 graden worden. Ja, deze zomer, het blijft puffen en zweten. Het is blijkbaar nog niet gedaan. Dit is Hervé Villard.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: De Amerikaanse meidengroep SWV. En die scoorde in 1993 met deze single Right Here. Trouwens, een tijdje later maakten ze ook een remix daarvan. Een beetje in de stijl van Human Nature van Michael Jackson. En dat scoorde ook, want alleen in Amerika werden daarvan 1 miljoen exemplaren verkocht.
1: Jan de Groot.
0: En nu Berry Gibb. Het gaat een beetje over het zonnetje buiten, denk ik. Maar u mag dat ook doen op deze zondagmiddag. Shine, shine.

Ja, zo kan je ervoor zorgen dat je niet gekwetst wordt in de liefde. Alhoewel, heb je dat wel in de hand? Ik denk het niet, hè. Maar je kan het altijd vragen. Please be careful with my heart. Een hit van Danny Fabri uit 1982. En daarvoor was er Barry Gibb. Zometeen zijn we halfweg onze siesta. Dat betekent dat het nieuws van 3 uur eraan komt. En tot zolang nog zometeen Anita Ward na deze van Robert Plant en Big Log.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terug...

0: 30 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. En in Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 anderen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbare vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Blondie met Call Me. Ja, er zijn mensen die ervan houden om af en toe eens een keertje gebeld te worden. Maar als u ons wil contacteren, kan dat ook eenvoudig via het contactformulier wat je terugvindt op onze website radiodemerstad.be.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: Ja, en nu een bekentenis hoor van Eric Clapton. Ik heb het gedaan. I shot the sheriff. I shot the sheriff.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.bijbelschool.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475-77-66-84.
2: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

0: Chris Rea, die stelt zich misschien een beetje te veel vragen. I don't know what it is, but I love it. Een nummer dat trouwens heel populair was bij de selectie van FC Liverpool tijdens hun campagne voor de Europa Cup 1 van 1983-1984. Ze zongen het in de tunnel voordat ze het veld opliepen voor de finale tegen AS Roma. En door sommige spelers wordt het nog altijd gezien als één van de redenen voor hun uiteindelijke overwinning.
1: Amai, amai.

En nu nog andere straffe dingen. Want een man, Dylan van de Wallen, een 23-jarige man uit het West-Vlaamse Passendalen, die heeft gisterenmiddag 19,5 frikandellen verorberd in 45 minuten tijd. Het is een straffe prestatie die hem de titel oplevert van frikandellenkampioen van Rumbeke Platse. Dat is een verwijzing naar de frituur die dat allemaal organiseerde gisteren. De man zelf was een beetje teleurgesteld. Hij had gehoopt om zeker 30 frikandellen te kunnen opeten. Maar hij zegt, ja, die eerste, dat ging allemaal goed. Maar na een tijdje begon het toch allemaal zwaarder te wegen dan verwacht. Maar ja, het leverde hem de titel frikandellenkampioen op.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Vraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. You

0: Paul Anka, een plaatje uit 1960. En de plaatjes, dat waren toen 45 toeren vinylplaatjes. En die hadden twee kanten. En aan de A-kant stond eigenlijk het liedje Puppy Love. En dit stond op de B-kant. The Story of Adam and Eve. En daarvoor was Ricky Gordon met Such a Night. Ondertussen voorbij 4:30 en dat is altijd goed nieuws.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Inderdaad, koffietijd bij Radio Demerstad. Ik heb gezien, er staat een eclairtje klaar voor mij. En u mag allemaal aanschuiven voor de koffie. Geniet mee de komende drie plaatjes. We beginnen met Laura Pausini en La Solitudine.

0: Eindelijk. De droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
5: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Een disco-hit uit 1980. Ja, ja, 46 jaar geleden. Dat waren de Spinners. And Working My Way Back to You. En dan blikken wij nu een beetje vooruit naar aanstaande zaterdag 15 augustus. Dan ben je aan Fruit van Hellemond in Mijnsel-Kissinchem. Welkom voor het Hagelands Oldtimer-treffen. Met diverse optredens, een foodcorner, een pop-up bar en kinderanimatie. De inkom is er gratis zaterdag van 11 tot 9. En zaterdag en zondag vanaf 5 uur viert Webbekom zijn kermis in de omgeving van De Schuur. En aanstaande zondag dan wordt de sport- en ballonhappening georganiseerd van op de Grote Markt van Sint-Truiden. Vanaf 6:30 stijgen daar luchtballonnen op, maar ook hot airs en special shapes. En de kinderen die zijn er welkom vanaf 14:00 op de gratis sporthappening.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: Ja, en dat het warm is buiten en dat er temperaturen boven de 30 graden worden voorspeld, weten we ondertussen allemaal. Maar ik dacht in deze periode van het jaar, richting half augustus, dat het 's avonds al meer ging afkoelen. Maar dan heb ik geen rekening gehouden met Barry Manilow. You're looking hot tonight.

Of je allemaal zitten meezingen? Ik in elk geval wel met deze Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Leuk liedje uit 1960 was dat, van Brian Hyland. En daarmee gaan we bijna moeten afsluiten wat deze siesta betreft. Het wordt zometeen 4 uur. Daarna is er Guy de Zwart bij Demerstad. En nu nog Secret Service met Oh Susie. Geniet nog allemaal van je zondag. En heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken uit de Gazastrook tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël moest zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.

Rond deze tijd beginnen ook Charleroi en OH Leuven aan hun seizoen. Zo de Waregem neemt het dan weer op tegen Racing Genk. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.

0: Sterren op de dansvloer, anno 1979. Sister Sledge and He's the Greatest Dancer. En zo zomeren we gezapig verder, nietwaar? 9 augustus inmiddels. De grote vakantie zit in zijn tweede helft.
1: Guido Zwart. Zwartwerk.
0: En als we tijdens het weekend terugblikken op de afgelopen week, ja, dan zien we dat we weer interessante woorden hebben geleerd. Tietententje bijvoorbeeld. Ik kende het niet, maar het blijkt belangrijk in de Tour de France voor vrouwen om te kijken dat ze niet vals spelen. En dan was er ook nog sproeischaamte. Blijkbaar zijn we beschaamd om het schaarse water te verprutsen aan onze grasmat of tuinplanten. En houden we ons allemaal braafjes in.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Zet je huis.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleuren op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Ze had dringend behoefte aan een powernap. Chrissie Hynde is dan ook niet meer van de jongste, 74 jaar inmiddels. En ze zong met de Pretenders I Go To Sleep. Je hebt van ons al een reclameblok gekregen dit uur en er komt nog meer aan. Want koken kost geld, ook radio maken. En af en toe moeten we zelfs wat sluikreclame maken om rond te komen. Remo van het Groene Woud steekt daarbij een handje toe. Lekker smullen van de

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

jaren 70 was Sting op stap geweest met wat vrienden in München en toen hij vroeg in de ochtend op zijn kamer arriveerde, kon hij de slaap niet vatten en begon hij wat de ijsberen en Walking Around the Room te zingen. En zo werd muziekgeschiedenis geschreven, want Walking Around the Room werd Walking on the Moon en de Police had meteen zijn tweede grote hitbeat. En net daarvoor kreeg je van ons ook nog Crowded House met Weather With You. Radio Demerstad, hier hoor je de gouden oude platen van weleer en we blijven zoeken tot we ze allemaal gevonden hebben. En dat kan nog wel even duren. I still haven't found what I'm looking for, zingt U2.

Y5O was een Amerikaanse televisieserie met Jack Lord en James McArthur. En ze speelden detectives van de Hawaïaanse politie. De serie liep van 1968 tot 1980. En wat je net hoorde was de begintune die de oudere luisteraars zonder probleem zullen herkend hebben. Die was namelijk van The Ventures. Straks hier in Zwartwerk nog meer muziek uit tv-series, want we gaan herinneringen bovenhalen uit Happy Days. Eerst nog Tony Esposito en hij heeft het over Papa Chico. Papa Chico.

0: die je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alkeu.
8: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: kraakwit t-shirt onder een zwart lederen jack. Zo kennen we allemaal de Fonzie, nietwaar? Vertolkt door Henry Winkler in de populaire serie Happy Days. Je hoort de Pratt en McLean.
1: Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Eins, zwei, drei, frei. We hebben nog meer ambiance in de Demerstad, Kate, nu. Want Ten Pole Tudor mag het kop gaan afbreken.

Belle Époque met Miss Broadway uit 1977. En dan is het tijd voor meneer de Melkboer. Pollepap wordt hij wel eens genoemd. Vandaar zijn artiestennaam P.P. Michiels. Het is een publiek geheim. Iedereen weet het. Naast boter en karnemelk is hij een groot liefhebber van het vrouwelijk

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag wordt het waarschijnlijk meer dan 30 graden. En ook komende week wordt het erg warm, Jort Weerman, David de Heenouw.
4: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koel.
3: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuwen in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16, je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baert.
5: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was iets achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
3: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland...

0: De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Tegenwoordig moeten de Vlaamse zomernachten niet onderdoen voor die van Californië. Je hoort de diesel op Demerstad met Sosolito Summer Night.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom. Wij gaan nog door tot 6 uur vanavond met jouw classic hits.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Donald Trump is een grote fan van de Village People. YMCA was dat nog eens een keertje hier bij Demerstad. En het gaat van kwaad naar erger blijkbaar daar in Amerika, want sinds kort staat er een opvallend beeld op het beroemde Times Square in New York. Niet van een oud-president of van een oorlogsheld, maar van een hotdog. Die hotdog is 20 meter lang en staat er om te vieren dat de Verenigde Staten 250 jaar bestaan. Volgens de kunstenaars past de hotdog heel erg bij Amerika, want Amerikanen eten gemiddeld 70 hotdogs per jaar. Ook zijn er hotdog-eetwedstrijden waarbij mensen zoveel mogelijk hotdogs moeten eten in 10 minuten tijd. Geef mij toch maar een bakje friet met een flinke smak mayonaise erbovenop.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

1961, dat was het jaar waarin Johnny Remember Me werd geschreven door John Layton. Hij zong het samen met de Outlaws. Het was een typisch voorbeeld van een dead ditty, een doodsliedje over of van een overleden persoon. Dat genre was enorm populair eind jaren 50, begin jaren 60. Denk maar aan Tell Laura I Love Her van Ray Patterson of The Leader of the Pack van de Shangri-La's. Iets totaal anders nu. De Belgische boyband bij uitstek staat klaar voor jullie. Jawel hoor, Get Ready is nu aan de beurt.

0: van BZN.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart, Demerstad.
0: Vandaag is het al de laatste dag van de Lokerse feesten. Het was dit jaar de 51ste editie van het Stadsfestival. Ze begonnen eraan op vrijdag 31 juli en het was daar meteen bunkerop met een gesmaakt optreden van Diana Ross. De oude dame van 82 bracht het publiek in verroering met een racemhits, ook van de Supremes. En er was zelfs een duetje bij met haar dochter Rhonda Ross. Dit hier stond niet op de setlist daar en daarom mag het nog eens bij ons op de radio bij Demerstad. Diana Ross met Touch by Touch.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

pix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

Voor het heet water zorgde Level 42 al. Nu nog een theezakje vinden en dan zijn we helemaal tevreden. Momenteel zijn abonnementen verkrijgbaar voor het komende KVT-seizoen. Voor het programma en de prijzen ben je welkom op de website. Moet je maar eens een kijkje nemen. En wie dat doet voor 31 augustus, die maakt kans op één van de 10 gratis abonnementen.

overgrote deel van de Beatles-songs werd geschreven door Lennon en McCartney, maar de meest bekende Beatle-hit is van de hand van George Harrison. En hij zong het ook, Here Comes the Sun. We gaan stilaan richting 6 uur. Veel plezier zometeen na 6 uur met Willem de Groot. Ik wens je nog een fijne zondagavond en graag tot volgende week.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We krijgen volgende week wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn... cooler.
3: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In de buurt van Sevilla, in het zuidwesten van Spanje, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. Sport, een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Crestan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Crestan was een van de favorieten op de 800 meter. Hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook als typeloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. Het EK begint morgen. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse

0: Ritchie Family, muziek uit 1979, The American Generation. En daarmee begonnen we op deze zondag 9 augustus, even over 6. Dank je, Guy, voor de 2 uur zwart werk. Het voetbal is begonnen in de Jupiler Pro League en zo net zijn er nog 2 wedstrijden afgelopen. Racing Genk verloor verrassend van Zulte Waregem met 2-1 nadat het lange tijd 0-1 voorstond. En ook oud-Heverlee Leuven van kersvers trainer Timmy Simons ging de boot in met 3-1 op het veld van Sporting Charleroi op Mambour. En het bekeravontuur voor Averbode Tesselt Okselaar zit erop. Het verloor met 4-2 van Voor de Appelterre. En daar gaan we het straks ongetwijfeld over hebben.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem de

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

1856, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of

Een liedje over Wolfgang Amadeus Mozart, de bekende componist. En Falco, de Oostenrijkse zanger, maakte dit nummer voor de film over Amadeus, inderdaad. Dat was Rock Me Amadeus. Ja, zo van klassiek naar rock, het moet allemaal kunnen natuurlijk. De Jupiler Pro League is begonnen. We hebben net nog de recentste uitslagen gekregen. En gisteravond speelde Sint-Truiden zijn eerste wedstrijd tegen Lommel. Lommel, een van de drie debutanten in de hoogste klasse. En Sint-Truiden is blijven steken op een 1-1 gelijkspel. Dat is niet zo'n goed resultaat, zou je kunnen denken. Toch na wat ze vorig seizoen onder Wouter Franke hebben gepresteerd. Maar goed, het is nog maar de eerste wedstrijd natuurlijk. En we zijn ook benieuwd hoe het zit in de beker van België. Ik zei dat de FC ATO er al uit ligt. Op het resultaat van Betekom is het ook nog even wachten. Die moesten uit bij Crossing Schaarbeek. En ook dat was een tweede klasser, net als Appelterre, waar ATO tegen gespeeld heeft. We houden het in de gaten en we gaan het er nog over hebben in de loop van deze uitzending. Waar we het ook over hebben is de jarige Rinus Gerritsen. De bassist van de Golden Earring wordt vandaag 80. Hier is de Earring uit Nederland met de Weekend Love.

0: Muziek van Donna Summer. We gingen terug naar 1979 met deze Bad Girls. In de beker van België zit het avontuur erop voor Averbode Testelt Okselaar. Het verloren van de tweede amateurklasser voor de Appelterre met de 4-2. Is horen bij spelertrainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 4-2 verloren, maar ja, op een bepaald moment speelden jullie goed mee. Jullie kwamen zelfs op voorsprong.
1: Ja, klopt. Ik denk dat we eigenlijk heel goed gestart zijn, heel goed speelden, heel goed stonden. We komen op voorsprong. Ik denk zelfs dat we nog 2-3 redelijk goede kansen hebben voor dat uit te diepen. Na de rust zijn we misschien iets te veel ruimte gegeven, waardoor dat we direct gelijk komen. Dan zijn we misschien een klein beetje gaan zoeken en een klein beetje toch de ruimtes groot gemaakt. Krijgen we daar in een bizarre fase dat we eigenlijk tegen ons krijgen, dat altijd voor ons moet zijn, krijgen we dan de 2-1. We hebben ons herpakt en zijn we eigenlijk teruggekomen. Dan zijn ze het gaan zoeken, worden de ruimtes nog iets groter. Spelen zij ene keer ons heel goed weg. Waardoor dat we die 3-2 lopen en die 4-2, dat is een goal dat op het einde valt, omdat je probeert die aansluitingsreffer te zoeken. Ja. En dan helemaal op het einde krijg je die pas, dus op zich die goal.
0: Was het niveauverschil groot of niet?
1: Ik vond het persoonlijk niet echt. Ik vond dat we heel goed meededen. Ik denk dat we zelfs voetballend op momenten de evenknie of zelfs iets beter waren aan bal. Maar we hebben het niet altijd even zuiver uitgespeeld. Dat ligt dan eigenlijk een beetje aan onszelf. En op een gegeven moment hebben zij dan wel overgepakt en de juiste ruimtes bespeeld die dat wij lieten liggen. Al bij al viel het ook wel mee, vond ik. We zijn helemaal niet weggespeeld, vond ik. Nee. Ik denk dat dat een goeie gegeven was, dat dat zeker niet het geval was.
0: Nee, daar kan je je aan optrekken met het oog op de competitie.
1: Voilà, nu alle hoofdjes richting nog die laatste wedstrijd van de beker van Vlaanderen woensdag en dan alle focus op die competitie.
0: Ja, inderdaad. Dat is een wedstrijd met een even knie, hè, met Betekom, die samen met jullie zijn gestegen van eerste provinciale naar derde amateur.
1: Ja, inderdaad. Het is ergens een beetje een raar gegeven dat je die speelt tegen een reeksgenoot. Maar we komen ze niet direct tegen in de competitiestart, dus dat is al iets.
0: Dat is... Het is wel altijd een derby, dus dat zoiets leeft wel, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Het is altijd een leuke wedstrijd. De twee ploegen tegen elkaar. Dus veel jongens met een verleden ploeg. Dus dat is altijd wel een leuk gegeven.
0: Ja, inderdaad. En dan binnen 3 weken de competitie. Het komt dichterbij nu, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is een beetje afspullen. Het gaat heel pittig worden. Die competitie start met die 4 wedstrijden op 2 weken.
0: Ja, inderdaad. Ja, want jullie beginnen op een woensdag al, hè?
1: Ja, klopt. Woensdag, zondag.
0: Dat wordt inderdaad pittig. Goed, we kijken alvast uit naar de volgende beker van Vlaanderen. Dus aanstaande woensdag om 7 uur is het, geloof ik.
1: Klopt.
0: ATO tegen Betekom. Dank je, Nick, en succes woensdag.
1: Geen probleem, dank je wel.
0: Goedenavond. Dat was Nick Carré, spelertrainer van de ATO. De beker, dat zit er dus op. De beker van België alleszins. Maar beker van Vlaanderen is er nog wel tegen Betekom. Nu woensdag om 7 uur. En nu naar een grootheid uit onze Vlaamse muziekwereld. Vorige week hadden we de jarige Wiltura en Bart Kael. En vandaag is het de beurt aan Willy Sommers. Hij wordt er vandaag 74.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanrode en klik op de link.

0: de zomer, hè. Een strandplaat van The First Class. Een one-hit wonder, dus een enige hit midden van de jaren 70. Dat was de Beach Baby. Tempo Overijs, die hebben zich ook geplaatst voor de volgende ronde in de beker van België. En dat is misschien niet zo belangrijk voor onze regio, maar ik vertel dat wel. Tempo heeft met 4-2 gewonnen van Ieper. En Tempo Overijs wordt de volgende tegenstander van Tessport Te Senderlo in de beker. Wij hebben hier intussen telefoon. We gaan eens horen of we contact hebben met Betekom. Betekom dat op bezoek was bij Crossing Schaarbeek. Ik ga eens horen bij sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel of die wedstrijd ook is afgelopen. Meneer Van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het afgelopen in Schaarbeek voor jullie?
1: 1-0 verlies.
0: Oh, dat is nipt eigenlijk.
1: Ja, als we één ploeg verdienden van te winnen, dan waren wij het. We hebben een hele, hele goede wedstrijd gespeeld. Beste wedstrijd van onze voorbereiding tot nu toe.
0: Oké, dat is mooi, want toch tegen een tegenstander die in klasse hoger staat.
1: Ja, en die dat terug ambitie hebben om terug van tweede amateur naar eerste amateur te gaan. Met heel veel bekende voetballers zie je dat we op een hoger niveau gevoetbald hebben. Maar we hebben eindelijk, zou ik zeggen, maar ja, ergens normaal, na 3 weken voorbereiding, echt onze eerste referentiewedstrijd gespeeld.
0: Oké, ja, want het was een beetje moeizaam begonnen, hè?
1: Ja, en veel, een beetje nog in de kampioenenmodus, denk ik, van verleden jaren. Het zal wel lukken, en nee, maar zo marcheert het niet. Elke week opnieuw terug opnieuw beginnen, maar vandaag was het op alle vlakken oké, verdedigend.
0: Ja.
1: Inzet, karakter, mentaliteit.
0: Oké.
1: Kansen, we hebben ook echt wel redelijk wat kansen gehad.
0: Ja.
1: We hebben echt wel, ja, we verdienen minstens een gelijk spel. En ik zeg het nu, op basis van de kansen, ja, hadden wij toch wel aanspraak op de overwinning, maar het is niet. Daar kan ik mee leven, dat is geen probleem. Dus,
0: ja, dus niet al te fel ontgoocheld.
1: Nee, absoluut niet. Het was even de eerste minuten, maar dat is al lang gepasseerd. Ik zit niet in een auto trouwens.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat oogt wel positief met het oog op de competitie.
1: Ja, nu hebben we nog 14 dagen om alles een beetje te fine-tunen, zoals ze dat zeggen. Maar als we deze kwaliteit op de markt brengen in de competitie, dan moeten wij ons kunnen handhaven.
0: Oké, dat is alvast een positief element. Nog één wedstrijd voor de beker van Vlaanderen tegen de buren uit Averbode.
1: Ja, daar zien we ook een beetje naar uit. Altijd een plezante wedstrijd. Maar we hebben ook dinsdag nog een wedstrijd tussen spelen. Dinsdag en woensdag is wel een trainer om te bepalen hoe dat, met welke jongens. Maar het zijn de laatste loodjes van de voorbereiding. Hè.
0: Dus, ja, inderdaad. En dan kan het echt beginnen natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Want het is een druk begin van het seizoen, hè, met twee wedstrijden op woensdag.
1: Ja, we spelen 4 wedstrijden op 12 dagen tijd, vind ik net een klein beetje van het goede te veel. Maar goed, ja, kijk, voor alle tegenstanders hetzelfde.
0: Ja.
1: Behalve, denk Geel, die hebben hun eerste wedstrijd tegen Turnhout, die gaat niet door.
0: Oh ja.
1: Ik weet niet waarom, maar dus die hebben er maar 3. Maar ik vind het een beetje te veel. 4 wedstrijden op 12 dagen tijd. Jongens moeten gaan werken, hè. Dus het is niet dat pros zijn.
0: Nee, voilà, dat is het inderdaad. Goed, in ieder geval niet al te veel ontgoocheld na de bekeruitschakeling. En positieve elementen meenemen naar de start van het seizoen. Dank je voor de toelichting, meneer Van Nuffel. En succes woensdag in Averbode.
1: Ja, graag gedaan. Goedenavond.
0: Goedenavond, dag. Dat was Wim Van Nuffel, de sportief verantwoordelijke van voetbalclub Betekom. Net ook uitgeschakeld, net als Averbode, in de beker. 1-0 verlies dus op het veld van Crossing Schaarbeek. Ondanks een goede prestatie. En woensdag dus die wedstrijd voor de beker van Vlaanderen bij Averbode Tessport Okselaar.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op

Muziek uit Australië, The Midnight Oil met de Betsa Burning. Einde dus voor het bekeravontuur van Averbode Test. Dat Okselaar 4-2 verloren bij Voor de Appelterre. En ook voor Betekom zit het erop. Het verloor met 1-0 bij Crossing Schaarbeek. Dat waren twee clubs uit tweede amateurklasse. We gaan naar het nieuws van 7. Dat doen we met een Colombiaan, Juanes. Hij wordt 54 vandaag. Dit is La Camisa Negra.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming, Frank Turiot, zag het gebeuren.
4: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan het van vermoedt dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht tussen de mensen.
3: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Spanje, in de buurt van Sevilla, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
5: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
3: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In ons voetbal heeft Zulte Waregem zijn eerste wedstrijd van het seizoen verrassend gewonnen. Het klopte titelkandidaat Racing Genk met 2-1. Nochtans kwam Genk als eerste op voorsprong, maar in de laatste 10 minuten ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1 en ook AA Gent won zijn openingswedstrijd. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
6: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we aan me verder werken.
3: En een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Christan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op.

0: Ja, daar moet je Lionel Richie voor heten, hè, om tegen het plafond op te dansen. Dancing on the ceiling. Hij deed dat in het midden van de 80's, 40 jaar geleden was het een dikke hit. En zo pas heeft de Nederlandse Demi Vollering de eindzege op haar naam geschreven in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze won trouwens ook de slotrit in Nice met meer dan een minuut voorsprong op haar concurrentes. En de Poolse Niewia Doma, die maar op 8 seconden stond voor deze rit, die is kopje onder gegaan en eindigde als derde in de slotrit. Dus winst in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen voor de Nederlandse Demi Vollering.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

tijd van de punk, hè? 1978. Plastique Bertrand met Saplan pour moi. Je hebt het dus gehoord. Demi Vollering is de eindwinnares van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze pakte trouwens ook de ritwinst, haar derde ritzege in deze Tour, vandaag in Nice. En in de Jupiler Pro League kan Anderlecht voorlopig geen afstand nemen van La Louvière. Dicht bij de rust is het er nog altijd 0-0. Ook Antwerpen is aan zijn partij begonnen tegen Beveren, nog maar een minuutje of vijf geleden. Ook daar is nog niet gescoord. Tessport de Senderlo speelt een oefenwedstrijd op dit ogenblik tegen SK Lierse. Het stond er 0-1 bij de rustwedstrijd om 6 uur begonnen. En Tessport de Senderlo doet volgend weekend zijn intrede in de beker van België. En het kent ook zijn tegenstander intussen, dat is Tempo Overijse. De Senderlo dus volgende week op bezoek in Overijse voor de beker van België voetbal. Zo, en dan trekken we naar Ierland. Een zangeres die het Songfestival won in 1970 met All Kinds of Everything. En in 1977 een comeback maakte. Deze Dana met Fairy Tale.

Klassieker, hè? Nog altijd. Jess & James met Move. Ik heb ook even het uitslagenbord van de tweede speeldag van de beker van Brabant er even bijgenomen. En we overlopen daar een aantal resultaten. Van gisteravond, Glabbeek won van VC Bekkevoort met 4-1. Vissenaken klopte NV Keerbergen ook met 4-1. Tielt Winge haalde het van Waanrode met 6-0. Dan zien we Werchter tegen Keiberg, geëindigd op 0-2. Kortenaken verpulverde Halle met 11-0. Aarschot klopte Goetsenhoven met 2-1. Deurne en Atlas Linter speelden 5-5 gelijk. FC Geetbets haalde het van Sparta Schaffen met 3-1. En Sporting Molenbeek ging met 0-3 winnen op het veld van Budingen. Meensel Kiezingen haalde het van Rapide Wezenmaal, ook al met 1-2. En Baal-Lubbeek eindigde op 0-2. Dat zijn een aantal resultaten uit de beker van Brabant. Binkom speelde trouwens tegen Wolvertem en die wedstrijd eindigde op 2-2 gelijk. En dan wat romantiek uit Canada van 40 jaar geleden. De zusjes Anne en Nancy Wilson en de band Heart. Dit is het romantische These Dreams. MUZIEK

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Denenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Denenstad.

te diep in het glas kijken, hè, jongens. Niet te veel van die whisky, want dronken rijden, dat mag bijvoorbeeld dan ook weer niet. Whisky in the Jar kwam van Tin Lizzy. Ik heb ook de beker van Limburg er even bij genomen. En daar verloor Paal Tervant met de 0-3 van Lindelhoeven. Dan ging het beter met de clubs uit Herk de Stad. Herk FCA won met 0-3 op het veld van Gravelo. En ook Herk FCB won zijn bekerwedstrijd met 3-5 van Alken. Lummen daarentegen speelde 2-2 gelijk tegen Velm. En dan heb ik nog het resultaat van Loksbergen. Dat ging met 1-2 onderuit tegen Diepenbeek B. En in de Jupiler Pro League, daar willen in de twee wedstrijden die nog bezig zijn de doelpunten niet vallen. Bij het begin van de tweede helft nog 0-0 in Anderlecht tegen La Louvière. En ook in Antwerp-Beveren is nog niet gescoord. Daar zijn ze ongeveer halverwege de eerste helft ook daar nog 0-0.

0: again to Rasta because I rhythm them maka.
1: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
5: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Gamerstad.
6: Get on the floor. Put your hands.

Ja, het was de zomerhit van 2003. Kent u ze nog, die Underdog Project versus de Sun Club en de Summer Jam? En plots gebeurt het dan toch in de Jupiler Pro League, maar toch wel heel erg verrassend. La Louvière staat plots 0-1 voor op het veld van Anderlecht. Een doelpunt van Mustafa Issa. En ook Beveren, de kampioen uit 1B, staat 0-1 voor op het veld van Antwerpen. En daar scoorde Chris Lokeza. En zo pas afgelopen oefenwedstrijd tussen Tessporte Senderlo en SK Lierse is geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Tess volgend weekend in actie in de beker van België op het veld van Tempo Overijssel. En onze evenementen gaan ook langzaamaan naar zijn einde toe. De truckshow in Bekkevoort, daar zijn de avondoptredens begonnen. Gebruurs staat daar momenteel op het podium. Om 8:30 treden Samson en Marie op. Om 9:30 Christophe. Om 10:30 Louis Flion. En om 11:30 VC De Gies. En vanaf 13:00 is er de Foute Truckers Party met de DJ Aster Globert. En ook aan de suikerfabriek in Tienen zijn de laatste optredens begonnen op Suikerrock. Guus Meeuwis die gaat daar bijna gedaan hebben, denk ik, op de mainstage. Om 9:15 is het de beurt aan Suzanne en Freek. En de mannen van Clouseau die mogen Suikerrock afronden tussen 22:30 en middernacht. Dus dat zijn nog de optredens op de truckshow in Bekkevoort en Suikerrock in Tienen. En wij zijn bijna ook aan het eind van deze show gekomen. Maar voor ik er vandoor ga, nog Belgisch werk van Soul Sister. Dit is Try Not to Cry. MUZIEK

Muziek van Jan Leijers en Paul Michiels, dat was Soul Sister met Try Not To Cry. Dat gaan we niet doen, we gaan wel alles in de handen geven van Michel de Groot. Zometeen easy listening na het nieuws van 8 uur. En het staat nog altijd 0-1 trouwens in Anderlecht, La Louvière en Antwerp-Beveren. Dan Hill, die mag voor Michel al een beetje opwarmen. Sometimes When We Touch. Graag, tot morgen. You are

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakte zo haar derde overwinning al in deze Tour. De Poolse Kasianiewa Doma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo Borghini derde. Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming Frank Turiot zag het gebeuren.
4: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan het van vermoedt dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht, tussen de mensen.
3: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn competitiestart gemist. Het verloor met 2-1 van Zulte Waregem. Nochtans stond Genk tot 10 minuten voor het einde 0-1 voor, maar daarna ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer en daarna opnieuw warmer.

0: Lady Willpower van goudwaarde voor Gary Puckett, want er werden meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening. Michel!

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Award-winning.

aan resultaat. Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Bijna 7:15 geworden. Goedenavond. Welkom op deze zondag bij Demerstad. Angel Eyes, Wet Wet Wet. Nog tot en met morgen staat er kermis in het centrum van Herk de Stad. En morgen zal die kermis openen om 14 uur. En dit zijn Simply Red bij ons.

Claude François met een van zijn bekendste hits natuurlijk. Tot met 30 september is het Maïsdoolhof aan den Egger in Scherpenheuvel doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt een uniek zicht over het terrein. Je kunt tevens het nieuwe fietsparcours door het Doolhof uitproberen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We hadden vanavond daarnet al Patty Austin en James Ingram. Buddy Holly mocht ook langskomen. En dan deze Jackson Browne, die in 2004 uiteindelijk dan toch erkenning kreeg, want hij werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dit is Julia Clerc bij Easy Listening.

0: Jacobs Verwarming in Tiel Twingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Dit is hem. Radio D.

Olivia Newton-John. Ze overleed in de zomer van 2022 aan de gevolgen van borstkanker. Ze was amper 73. We gaan de tijd tot aan het nieuws van 9 opvullen met Leo Unger en Joshua Caddison. Dit is het fantastische Jessie.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
3: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldt Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In ons voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam als eerste op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Isère en pakte zoal haar derde overwinning in deze Tour. De Poolse Kasia Nevadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.

0: Hey, goedenavond. Fijn jullie hier te treffen bij Demerstad op zondagavond. Jules Dassin, toch niet de eerste de beste, want hij schreef vaak teksten zelf. En hij nam zomaar even 250 liedjes op. Dat deed hij in het Frans, Spaans, Duits, Engels, Italiaans, Grieks en zelfs Japans.
1: Van 8 tot 10.
2: Michel de Groot.
1: Easy listening.
3: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

No Woman, No Cry, Bob Marley. Je hebt nog net de tijd tot en met morgen, maandag, om via de Facebookpagina in te schrijven voor deelname aan de Hagelandse 54 plus 1 of 101 of 106 in september. Dit zijn Dolly Parton en Kenny Rogers. Baby.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderronde en klik op de link.

Het plaatje klopte perfect tussen Johnny Mathis en Denise Williams. Tot en met 18 augustus kun je via de Gidsenbond van Zichem online inschrijven voor deelname aan de begeleide wandeling. Daarbij gaat de aandacht naar het wel en wee van de drie gilden. Let op, het aantal is wel beperkt tot 5.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Zet je

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Song for the Children, Oscar Harris. Vanmorgen maandag tot met vrijdag 14 augustus strijkt plein op wielen neer aan den Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen er zich begeleid en gratis gaan uitleven met sport- en spelmateriaal. Morgen maandag is dat vanaf 13 uur, alle andere dagen is het reeds vanaf 9 uur. Zo, wens je nog een hele fijne verdere zetting van je zondagavond met Frits. Volgend weekend ben ik er opnieuw met een easy listening. En dit zijn Bon Jovi.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
3: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
5: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog overinspringen.
3: En de Nederlandse Demi Vollering is enorm trots op haar tweede toerzege. Ze won vandaag de slotrit in Nice en zette zo de puntjes op de i. In totaal won ze uiteindelijk 3 etappes. Een onbeschrijfelijk gevoel noemt ze het.
6: Ik geloof dat het nog een beetje moet dalen en inzinken. Maar het is enorm mooi om dit met zo'n groep te doen om me heen. En iedereen gelooft in deze droom. En we hebben er zo hard voor gewerkt. Op hoogstage met het hele team geweest. En we hadden zoveel plezier om naar dit doel toe te werken. Dat ik de tour al inging op zo'n relaxte manier. En dat is wat we gedaan hebben. En uiteindelijk heeft dat ons een prachtig truitje opgeleverd.
3: De Poolse Kasiani Wiadoma is uiteindelijk 2e in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini 3e. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer, daarna opnieuw warmer.

0: We wensen je alvast een zorgeloze avond toe om het weekend vol te maken. Always another girl. Wij steken de schuld nooit op iemand anders als er iets misgaat. Maar draai er wel zelf voor op.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: Bedankt Michel en wel thuis.

0: después.
1: Quiero, waar een wil is, is een weg. Je moet maar goed je best doen en een middel zoeken om je doel te bereiken. Wie zoekt, die vindt. En zo belanden we van het ene spreekwoord in het andere. Dat is toch wel overduidelijk.

0: Eens kijken of het op 9 augustus altijd koek en ei was. En nee hoor. In 1945 wierp een Amerikaanse bommenwerper een atoombom af op de Japanse stad Nagasaki. En in 1974 trad Richard Nixon af als president. Een gevolg van het Watergate-schandaal. 9 augustus is elk jaar weer de internationale dag van de inheemse volken. Met als doel het behoud van hun cultuur en het benadrukken van hun rechten.
1: Frits van Berg.
0: Ja, zingen de Amerikanen niet. This land is my land.

always on my mind. Je kunt dat zo hebben, hè? Dat je voortdurend aan iets of iemand zit te denken. Zo kan ik het alweer niet laten om deze uitspraak te doen. Een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Door naar Radio Demerstad te luisteren, riskeer je vaak een oorworm op te rapen. Dat is een melodie die lange tijd in je hoofd blijft hangen. Je weet maar nooit of het bijvoorbeeld deze is. Sometimes.

0: Het is nog veel te vroeg voor een afscheidszoentje. Want na het nieuws van 11 hebben we nog een uur voor de boeg.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Dus tot heel gauw.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Uden in Nederland zijn twee meisjes van een Belgisch gezin zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeval op de snelweg. Het gaat om meisjes van 14 en 16 jaar oud. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam daarna in de gracht terecht. De snelweg werd ook een tijdje afgesloten. In Holbæk in Denemarken zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat meldt de politie. Vlak voor de schietpartij brak er eerst een gevecht uit tussen een grote groep mensen. Daarop kwam een auto aan en werden er schoten gelost. Twee mannen zijn opgepakt. Het gaat om iemand van 22 en iemand van 23 jaar. Het onderzoek naar het motief loopt. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
4: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
3: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Day by day. Maar bij ons is het week per week.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: Van harte welkom voor het tweede deel van ons programma.

Wanna be starting something. Je wil het. Stel het dus niet uit. Want uitstel leidt wel eens tot afstel. Om dat te vermijden kan je best een begindatum vooropstellen. Bijvoorbeeld voor onze studerende luisteraars die in juni een beetje onfortuinlijk waren. Wanneer begin ik te studeren voor mijn tweede zit? Met dit keer natuurlijk een blik op een goede afloop.

Boys, don't cry. Het is natuurlijk een cliché dat mannen niet wenen. Net zoals vrouwen hebben ook zij geregeld nood aan een troostend woord of een troostend gebaar. Ook mannen moeten gevoelens de vrije loop kunnen laten. Denk maar bij het definitief afscheid nemen van een dierbare. Let er wel voor op om de zaken niet

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Rob de Nijs had een autistische zoon met zijn ex-vrouw Belinda Meuldijk, namelijk Yoshi. Naar gelang van de graad van de aandoening vergt dat een specifieke aanpak. Daarvoor wend je je best tot deskundige, ten einde de gepaste inzet te vinden.

0: Just the way you are. Wij bewandelen bij voorkeur gewende paden. Bijna middernacht en dus tijd voor onze huiswaartse fietstocht.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Met France Gall wensen we je alvast een fijne week toe. Uiteraard maken we ook al afspraak voor een volgende zondagavond en dat tussen 10 en 12.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je morgen over de E19 moet, want daar wordt zware verkeershinder verwacht. Op het knooppunt van Machelen wordt het wegdek vernieuwd. Tot 26 september kan je daar slechts over twee rijstroken. En er is ook hinder op de E19 in Rumst in de richting van Brussel. Daar zijn er ook werken aan het wegdek. Tot 22 augustus moet het verkeer er over twee versmalde rijstroken. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn ook afgesloten. In een ziekenhuis in Le Mans in het noordwesten van Frankrijk zijn 11 personen gewond geraakt na een brand in een ziekenhuiskamer. Een van hen raakte ernstig gewond, dat meldt het ziekenhuis zelf. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk kwam het door een van de apparaten of heeft een patiënt gerookt op de kamer. Het onderzoek loopt. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij twee doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
4: Ik denk dat het echt goed is om het seizoen te starten met 3 punten. En dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel, dat er meer mocht zijn. Maar die 0-1 valt ook. En dan is het echt zoeken naar de gelijkmaker. En dan kunnen we nog over inspringen.
3: Vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je morgen over de E19 moet, want daar wordt zware verkeershinder verwacht. Op het knooppunt van Machelen wordt het wegdek vernieuwd. Tot 26 september kan je daar slechts over 2 rijstroken. En er is ook hinder op de E19 in Rumst in de richting van Brussel. Daar zijn er ook werken aan het wegdek. Tot 22 augustus moet het verkeer er over 2 versmalde rijstroken. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn ook afgesloten. In een ziekenhuis in Le Mans in het noordwesten van Frankrijk zijn 11 personen gewond geraakt na een brand in een ziekenhuiskamer. Een van hen raakte ernstig gewond, dat meldt het ziekenhuis zelf. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk kwam het door een van de apparaten of heeft een patiënt gerookt op de kamer. Het onderzoek loopt. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1 nadat het eerst op achterstand was gekomen. Dankzij 2 doelpunten in de laatste 10 minuten kon Antwerp toch nog winnen. Ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Het versloeg Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
4: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten en dat hebben we gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste, pas de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn, maar die 0-1 valt ook. En dan is echt zoeken naar de gelijkmaker en dan kunnen we nog over inspringen.
3: Vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gent-Brugge. Je kan er slechts over 2 rijstroken en het is niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. De nieuwe werken, ja, die moeten voorbereid worden voor volgend jaar en daar zijn ze nu mee bezig. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn 2 mensen omgekomen toen een boot kapseisde, vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldde Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam eerst op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van Ohaleuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de 2e keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakt zo de 3e overwinning in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma is uiteindelijk 2e in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longoborgini 3e. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maxima 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.